0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

Won't somebody please send her home to me?

al die hele mooie ronde ogen. En dan op die weg met al die autootjes. Ja, wie kent het verhaal niet van die konijntjes, hè? En het verhaal van de brede ogen, Bright Eyes, van Art Garfunkel uit 1979 alweer. Hè? Toen was het de nummer 1 notering in de Nederlandse Top 40. Yes, 5 weken lang stond het liedje toen in de hitparade. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Even wat pakken, hoor. Zo, ik heb hem, ja. Moest eventjes wat aan de kant leggen, want ik heb natuurlijk weer bezoek van mijn bekende kat. Die had het in de studio gaan liggen, zodra bij de radioprogramma begint. Goed, goedemorgen. Nou ja, ik zei het al, Art Garfunkel, 1979, een grote hit. Ja, het is vandaag dinsdag, we zijn 2 juni, inmiddels alweer. Ja, en nu gaat men het Koningshuis onder de loep nemen, want die hebben nogal wat juwelen. Alleen de grote vraag is, zijn ze er wel eerlijk aangekomen? Ja, een bijzondere gouden amuletketting bijvoorbeeld, geschonken na de geboorte van Juliana in 1909. Een donderbus van een Indische vorst en een rond schild van een legeraanvoerder. Ja, die cadeau werd gedaan aan koning Willem III. Nou ja, wat voorbeelden van bijzondere voorwerpen. Ja, nu gaat een onafhankelijke commissie de herkomst bestuderen van de ruim 1000 objecten met een koloniale oorsprong in de collectie van het Koningshuis. Ja, er is al een tijdje onderzoek gedaan en de onderzoekers hebben geconstateerd dat een klein deel van de collectie waarschijnlijk helemaal niet op een legale manier verkregen is. Ja, en of deze stukken ook daadwerkelijk teruggegeven worden door het Koningshuis, dat is nog eventjes de vraag. Ja, alle stukken werden overigens ooit cadeau gegeven, maar dat gebeurde niet altijd uit vrije wil. Waarschijnlijk zijn ze buitgemaakt bij rooftochten of militaire plunderingen in de voormalige koloniën. Ja, volgens de commissie die het nu gaat bestuderen speelden de koloniale verhoudingen een rol bij het verkrijgen van de voorwerpen. Nou, het Koningshuis heeft heel veel juwelen en heel veel kunst in de gebouwen staan. Dus nou gaat men dat ook nakijken of dat wel op een eerlijke manier is ontvangen. Hè? Ja. Ja, en het is ook niet eenvoudig, want er zijn natuurlijk meerdere landen of erfgenamen die een object claimen. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de herkomstlanden de historische objecten veilig kunnen bewaren. Want ja, soms zijn er ook oorlogslanden die bepaalde objecten, ja, zeg maar, hier in Nederland hebben staan. En ja, als het dan naar het oorlogsland teruggaat, dan is er een grote kans dat het object beschadigd raakt bijvoorbeeld. Om even een voorbeeldje te noemen. Dus ja, dan kan het beter hier blijven eventjes. Ja, en het is nogal een probleem, want ja, straks dan moeten al die kettingen ook terug, hè? Want ja, we zien ze nog wel eens op Koningsdag met al die juwelen op. Hè? Het Koningshuis, oorbelletjes en zo. Ja, zijn die wel ooit eerlijk gekregen? Ja, dat is de grote vraag. En dat gaat men dus nu allemaal uitzoeken. Ja. Goed, het is dinsdag. We hebben het begin gezet. We zitten in de juwelen. En dit is Voor de Wekker Wakker. En dit is Dean Sanders. En het meisje van de reis, we zijn los. Ik zou zeggen, gas erop, snelheid, daar gaan we.

James Bond 007. Ja, want daar kwam het uit de bekende James Bond film, hè. Die worden China Eastern en Voyo Eyes Only. We hebben ooit een keer een weekje gehad, hè. Een James Bond week, hè. Draaiden we alle liedjes die uit James Bond films kwamen. En binnenkort komt er geloof ik ook weer een nieuwe James Bond uit. Of beter gezegd, die is in de maak. Dus dat belooft weer wat, hè, voor de toekomst. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, basisscholen die komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Zo meldt het Jeugd-Educatiefonds. Er zijn scholen waar veel armoede voorkomt. En de ouders die kunnen dus steeds minder betalen. Dat betekent dus dat de kinderen niet op een schoolreisje kunnen. Ja, scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen voor financiële steun terecht bij het Jeugd-Educatiefonds. En er kwamen dit schooljaar tot dusver ruim 3300 aanvragen binnen voor schoolreisjes. Ja, ik kan me dat vroeger ook nog herinneren. Dan zat je op school en dan ging je op schoolreisje. Ja, van alles gedaan en zo. Nou, allemaal attractieparken geweest en zo. En ja, volgens mij was het toen ook een beetje, als ik daar een beetje nu over nadenk, was ook een beetje een uitje voor de leraren. Die waren er ook even lekker uit. Maar iedereen had wel naar zijn zin natuurlijk, hè. Er was niks educatiefs aan in elk geval. Het was wel leuk. Leuk en gezellig. Ook een keer naar een museum geweest, kan ik me ook nog herinneren. Het was een schoolreisje, ging in museums af. Nou, ik vond het toen in de tijd, ja, nu zou ik het hartstikke leuk gevonden hebben, maar toen vond ik er geen reet aan. Nee, maar goed, het moet allemaal wel betaald worden en steeds minder ouders kunnen het betalen. Dus ja, heel veel kinderen blijven dan tijdens die schoolreisjes gewoon thuis op school in de klas, terwijl de rest weggaat, ja, die dan wel geld hebben, ja. Het is een beetje zielig, maar het gebeurt, ja. En bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïne zijn afgelopen nacht 5 personen gedood. Meerdere steden werden ook bestookt met drones en raketten. Zo zijn er al 4 doden gevallen in de industriestad. In de hoofdstad kwam 1 persoon om het leven. De explosies werden door de burgemeester van Kiev om 2:18 gemeld op Telegram. Hij riep ook inwoners op om in de schuilkelders te blijven. Ook nog wat shownieuws. Yara Borsato heeft voor het eerst van zich laten horen sinds het auto-ongeluk waar ze vorige week samen met haar moeder Leontien Ruiters bij betrokken raakte op Ibiza. Via Instagram laat ze weten dat ze dankbaar is voor alle lieve berichtjes die ze gekregen heeft. Ja, we maken het goed, zo zegt ze op Instagram. We zijn dankbaar voor alle lieve mensen om ons heen en voor iedere dag die je dankzij zo'n gebeurtenis leert niet voor lief te nemen. Ja, zo is het maar net, hè. Pluk de dag, zeggen ze wel eens. En ook op Ibiza. Ja, moeder en dochter zaten vorige week dus in een taxi, hè, die frontaal in botsing kwam met een automobilist die op de verkeerde kant van de weg reed. Ja, de 58-jarige Ruiters heeft laten weten dat de automobilist onder invloed was. Die had te veel alcohol op. En als laatste bericht hebben we er ook nog eentje. Bij loopevenementen afgelopen weekend van de marathons in Amersfoort, Groningen en Utrecht zijn veel hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de veiligheidsregio's is zowel Amersfoort als ook in Utrecht iemand gereanimeerd. Ja, in Groningen bijvoorbeeld schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er afgelopen weekend ook te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Ja, nou ja, loopevenementen met grote hittes. Het is altijd een risico natuurlijk, hè. Ja, misschien kun je dat als je een evenementje organiseert beter de komende week doen. Want de komende week is het niet zo warm. En straks dan duiken we eventjes in het

Ah, lekker actueel liedje, hè? De Dikke Band, hoorde je met... of de Dikke Band, kun je ook misschien zeggen. Spiegel, het is vandaag de dagtopper op deze dinsdag. Ja, en we hebben het allemaal wel eens, hè, als je voor de spiegel staat. Jongens, moet dat nou, hè? Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Nou, het wordt een redelijke dag. De zon die breekt weer door, maar er zijn in de middag ook wat buitjes. Ja, ook onweer is mogelijk. Veel regen in korte tijd, hè, dus hou er rekening mee. En windstoten tot 75 km per uur. We hebben te maken met de meest matige wind uit zuidelijke richting. En de temperatuur liggen in Nederland en in Zeeuws-Vlaanderen en in een groot gedeelte van Duitsland tussen de 19 en de 24 graden. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting woensdag, dan valt er ook weer regen. Het koelt dan af naar 11 tot 14 graden. En overdag dan wordt het niet warmer dan 21. Maar dan hebben we zon, wolken en een buitje. Dus het is wel redelijk. Ja, ik heb even het weerbericht gekeken voor verderop in deze maand. En nou blijkt dus dat we zeg maar na 21 juni... Zeg ik het goed? Ja, na 21 juni. Dan wordt het droger en dan wordt het ook veel warmer. Dus ja, dat betekent dus dat we weer een hittegolf tegemoet gaan. En dat gebeurt allemaal dus ongeveer na 21 juni. Dus nou, ben benieuwd. Ik heb hier ook nog een grote verjaardag in het Grote van Vliethuis. Dus een beetje mooi weer en in de tuin lekker zitten. Dat zou niet slecht zijn, hè? Nee. Goed voor de wekker wakker. Het wekelijks en dagelijks ochtendprogramma, want we zijn er elke dag. En dit is The Police. And every little thing she does is magic.

leuke plaat is eruit gekomen van Dieter van der Westen. Dit was het liedje Wake Me Up on This. Lekker toepasselijk voor deze ochtendshow natuurlijk. Maar wel een mooi liedje, lekker in elkaar gezet. Hè? Ja, Dieter van der Westen treedt al op verschillende plekken op, hè, in de Lage Landen. Heeft ook al in Tivoli gestaan in Utrecht. En hij komt uit Brabant. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is druk op de weg. A7, A12, A28, de A30, de A73 onder andere. Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer en Horst. Daar zijn wegwerkzaamheden. Dus als je daar naartoe gaat, dan is daar vertraging. En Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. Daar is het ook 15 minuten aansluiten. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar ook gesloten. En tot besluit, ik zei het, de A7 aan het begin richting Zaanstad bij Horen Noord en Purmerend. Daar staat 6 kilometer, 5 minuten vertraging. Hè. Dus het is een klein beetje aansluiten geblazen. Goed, het WK dat gaat volgende week beginnen. Ik kijk er even op mijn agenda. Ja, dat is op 11 juni. Dan is het de allereerste wedstrijd. En ja, heel veel landen doen mee. En als je dan een beetje kijkt bij de muziekaanbieders, dan zie je dat er al verschillende WK-lijsten gemaakt zijn. Voor verschillende landen ook. Ik heb nu eventjes de lijst van België erbij. WK 2026 Belgium. Daar heeft iemand een playlistje gemaakt. En dan heb ik dit liedje ontdekt. Go!

The party and the concert. The music and the concert.

0: Uit het Verenigd Koninkrijk, de mooie soulvolle stem van Imani. Where are you now? Bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het een belangrijke dag. Het Openbaar Ministerie komt met een strafeisen in het hoge beroep van de zaak Marengo. En een aantal inwoners van Breskens die moeten een dag hun huis uit. Er is namelijk een vliegtuigbom gevonden. Ja, dat is altijd spannend. Ik vind het altijd heel bijzonder als zoiets aan de hand is. Want dan denk ik, die bom die heeft daar jaren gelegen. Mensen hebben er misschien wel overheen gelopen of overheen gereden met de auto. Nooit wat gebeurd. En dan wordt die door iemand gevonden of door wegwerkzaamheden bijvoorbeeld. Hè, als een weg wordt opengebroken en dan vinden ze een bom en dan bam gaat alles plat. Want die bom moet weg. Hè. Ja, dan denk ik van jeetje zeg, eigenlijk best gevaarlijk. Hè, dat er nog zoveel vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Ja, heel af en toe wordt er zelfs nog wel eens iets gevonden uit de Eerste Wereldoorlog. Hè? Ja. En zelfs dan is het nog levensgevaarlijk voor sommige explosieven. Ja. Goed, nou ja, in Breskens gaan ze een dagje in elk geval naar zee, denk ik. Eventjes hun huis uit vanwege de vliegtuigbom die ontmanteld wordt. Ja, ik zei het toen straks al, het WK komt eraan. Wij gaan dan in die WK-week ook aandacht schenken aan het voetbal. Met wat leuke WK-liedjes natuurlijk. Hè. En verschillende landen hebben natuurlijk verschillende liedjes uitgebracht. Gaan we allemaal zo'n beetje wel ten gehoor brengen. Ik ga ook elke wedstrijd volgen trouwens. Hè, want ik ben een voetbalfreak. Ik vind het leuk midden in de nacht kijken en zo. Want dat zal er wel in zitten. Want ja, het is in Amerika. Dus die tijden zijn allemaal heel anders. En we hebben ook af en toe een itempje van het WK. Nou ja, Bear, die kennen we nog wel. Onze columnist. Hè, beter bekend als Pastoor Servaas. Die heeft in 2024 een leuk stukje geschreven en ook op audio gezet over de zweetband. Misschien kunnen we ons dat nog herinneren. Nou, dat stukje wil ik eventjes ten gehore geven. En die gaat eventjes nu in de herhaling.
1: BBB, Bers, roddelende breuzel.
2: Gistermiddag de bel, onze Limburgse buurman aan de deur. En kwaad dat hij was, giftig, kwaad. Ik zeg, buurman, nou eens rustig, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij, het Nederlands voetbal, hè. Het Nederlands voetbal, gewonnen, gisteren gewonnen. Hartstikke mooi. Maar ja,

lepeltjes. Ik spaar alles. Maar ben ik naar de winkel geweest? Want heb je dat gezien? Memphis Depay met zijn mooie witte zweetband. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Nou, ik naar die winkel, naar die sportwinkel. Giftig ben ik. Kwaad ben ik daar weggelopen. Ergens hartstikke kwaad ben ik weggelopen. Ik zeg, waarom dan, buurman? Ja, zei die. Ze hadden mijn maat niet. En dit was Berg. Graag tot de volgende keer.

0: actualiteiten, het weer, alles voor in een ochtendprogramma. Iedere dag weer opnieuw. Met Erik van Vliet.
1: Ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè.

0: zorg, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep.

Dick van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaal.

hemd. Hör de wind is huilen. Door de schoorsteen en hier langs de ruit. Zoals gij altijd zegt, loop maar bij je. Ik zit hier goed en ik hoef er niet meer uit. Misschien daar straks de jongens nog komen. Nee, van de week zien ze niet gewis. Een vorige week geloof ik ook niet. En door vuur heb ze denk ik net gemis. En te hangt iets in de loch. Ik denk regen het misschien toch. De eerste sneeuw van het jaar. De dagen zien kort en toch zo lang. En hen soms ben ik bang. Dat ik in mijn eigen protocol.

Rian van onze Jan is hoosjorig. Jan koch voor mien, voor hem zo'n computerspel.

ineens geven. Waarop Hent, omdat het mos was zunig lacht, zeg nou niet veel minder.

toch zo lang. En soms ben ik bang dat ik in mijn eigen grote word. De dagen zien kort en toch zo lang. En soms ben ik bang.

dus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood reed in een Capri en niet in een Kadett.

0: doe maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.
1: Wat Pelle Boer bericht, belooft met stal gezicht.

toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder of vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch verschrikkelijk ook. Kijk er nou toch eens aan.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokaal Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Donderdag gaat het van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen. Presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Thank you much. Thank you.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8. Bij de Lokale Omroep Goorlen.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: to the beat.
1: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
3: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
2: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
3: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
2: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
3: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
2: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
4: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

what you

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Dick van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

was dus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een Kadett.

doe maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.

dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch verschrikkelijk ook. Kijk er nou toch eens aan.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: This could never.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
3: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

hobo. A long, long way from home. Oh yeah. The sun's coming up.

0: Dank u.
1: Lokale omroep Koorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Nou,

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.